0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm- en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat al 10 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
2: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
3: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
1: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS
4: Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Terbergseplein 7 kilometer file door de werkzaamheden. De vertraging is al bijna een half uur. De werkzaamheden op de A20 is dat bij knooppunt Terbergseplein. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
13: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
12: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
13: Het is niet te geloven, hij zit erin!
12: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
14: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
12: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
15: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
12: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
16: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
17: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
18: Op

0: agenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaasmaken en kaasrijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen en organisaties met eenvoudige werkzaamheden. Dit kan bij u op locatie of in het talentencentrum. Denk aan sorteren en stickeren van materialen, samenstellen van pakketten, lichte computerwerkzaamheden, praktische klusjes zoals planten verzorgen. Ook kleine klussen die geen hele dag duren zijn van grote waarde. In het talentencentrum begeleiden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn, info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement

0: op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams in de eindrangschikking. Nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.
1: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam 7 kilometer file tussen Rotterdam, Feyenoord en Knopen-Terbrechtseplein door werkzaamheden op de A20, 25 minuten vertraging. En op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaize. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaize richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie, de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
1: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
3: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
1: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Delft, 5 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam is de vertraging inmiddels 3 kwartier tussen Knopend Ridderkerk en Knopend de Brechtseplein. 8 kilometer stilstaan door de werkzaamheden op de A20 richting Hoek van Holland bij Knopend de Brechtseplein. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knopend de Brechtseplein, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
10: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
11: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11:00. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen en organisaties met eenvoudige werkzaamheden. Dit kan bij u op locatie of in het talentencentrum. Denk aan sorteren en stickeren van materialen, samenstellen van pakketten, lichte computerwerkzaamheden, praktische klusjes zoals planten verzorgen. Ook kleine klussen die geen hele dag duren zijn van grote waarde. In het talentencentrum begeleiden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn, info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams. In de eindrangschikking nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.

Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk door een ongeluk een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Door werkzaamheden op de A20 staat op de A16 vanuit Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file. De vertraging is zowat een half uur. 10 minuten vertraging op de N470 Zoetermeer-Delft bij Delfgouw 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas, laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Het gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen, maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten, daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
3: Perhaps with time you might come to like me.
4: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Rijswijk, Plasbroek, Polder en Delft 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file door werkzaamheden. Op de A20 een half uur vertraging. 10 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rowenhaize. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Douwenhaize richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.
2: Well, hello, welcome. People, roll over there now.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen en organisaties met eenvoudige werkzaamheden. Dit kan bij u op locatie of in het talentencentrum. Denk aan sorteren en stickeren van materialen, samenstellen van pakketten, lichte computerwerkzaamheden, praktische klusjes zoals planten verzorgen. Ook kleine klussen die geen hele dag duren zijn van grote waarde. In het talentencentrum begeleiden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn, info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen

0: Hele Leiden werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams in de eindrangschikking. Nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.
1: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Knopentenbrechtseplein 6 kilometer file door werkzaamheden op de A20 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer file door werkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie, de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen en organisaties met eenvoudige werkzaamheden. Dit kan bij u op locatie of in het talentencentrum. Denk aan sorteren en stickeren van materialen, samenstellen van pakketten, lichte computerwerkzaamheden, praktische klusjes zoals planten verzorgen. Ook kleine klussen die geen hele dag duren zijn van grote waarde. In het talentencentrum begeleiden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn, info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit

0: agenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en Terbrechtseplein staat 3 kilometer file door werkzaamheden. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: uw agenda. BR6.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen en organisaties met eenvoudige werkzaamheden. Dit kan bij u op locatie of in het talentencentrum. Denk aan sorteren en stickeren van materialen, samenstellen van pakketten, lichte computerwerkzaamheden, praktische klusjes zoals planten verzorgen. Ook kleine klussen die geen hele dag duren zijn van grote waarde. In het talentencentrum begeleiden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn, info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams in de eindrangschikking. Nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Elke donderdagochtend om 10:00 in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein betekent dat 15 minuten vertraging. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern. 5 tot 10 minuten, de rechterrijstrook is er dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein door de wegwerkzaamheden op de A20. 10 minuten extra. En tot slot de A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Ook door de werkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen en organisaties met eenvoudige werkzaamheden. Dit kan bij u op locatie of in het talentencentrum. Denk aan sorteren en stickeren van materialen, samenstellen van pakketten, lichte computerwerkzaamheden, praktische klusjes zoals planten verzorgen. Ook kleine klussen die geen hele dag duren zijn van grote waarde. In het talentencentrum begeleiden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn, info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams. In de eindrangschikking nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: morgen. De regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. De straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Knoop het Ketelplein 7 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer file en een kwartier vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Hallo, met Kees.
10: Truus hier, hoe gaat het?
9: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
11: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
12: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rowenhaize. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Douwenhaize richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: When I spent the summer on you.
1: Dit is BSS met het regionieuws.
2: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen en organisaties met eenvoudige werkzaamheden. Dit kan bij u op locatie of in het talentencentrum. Denk aan sorteren en stickeren van materialen, samenstellen van pakketten, lichte computerwerkzaamheden, praktische klusjes zoals planten verzorgen. Ook kleine klussen die geen hele dag duren zijn van grote waarde. In het talentencentrum begeleiden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn, info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams. In de eindrangschikking nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.
3: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging is er op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en Knoopend Ketelplein staat 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En verkeer kan beter omrijden over de A13. Op de N222 Rijswijk-Naaldwijk bij de N465 staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. De slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook het DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein 9 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen

0: een afstand tot de arbeidsmarkt, naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn, info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams. In de eindrangschikking nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht. Je kan omrijden over de A13 en hier heb je 40 minuten extra reistijd. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug een kwartier vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie, de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.
2: BR6. Hi, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League-wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is bij Den Hoorn een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag, maar dan tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Utrechtseplein 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Agenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: arbeidsmarkt naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn. info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams. In de eindrangschikking nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Utrechtseplein een 30 minuten op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Utrechtseplein 20 minuten vertraging. En tot slot op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 een 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoelpolder staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 20 minuten vertraging. Dan de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N210, Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Okay.

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen en organisaties met eenvoudige werkzaamheden. Dit kan bij u op locatie of in het talentencentrum. Denk aan sorteren en stickeren van materialen, samenstellen van pakketten, lichte computerwerkzaamheden, praktische klusjes zoals planten verzorgen. Ook kleine klussen die geen hele dag duren zijn van grote waarde. In het talentencentrum begeleiden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn, info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams. In de eindrangschikking nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: BR6. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en dat kost je 3 kwartier. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plaspoelpolder, 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Harmelen, 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 1,5 uur vertraging. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 1 kwartier vertraging. En de andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Debrechtseplein 1,5 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Elke donderdagochtend om 10:00 in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op onder andere de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten oponthoud. Dat komt door eerdere bergingswerkzaamheden. Dan de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen en organisaties met eenvoudige werkzaamheden. Dit kan bij u op locatie of in het talentencentrum. Denk aan sorteren en stickeren van materialen, samenstellen van pakketten, lichte

0: voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams. In de eindrangschikking nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits. In de regio heb je nu vertraging op onder andere de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde bij knooppunt Hoflied een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken hier nog op een uur extra reistijd. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid, een half uur vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor knooppunt de Brechtseplein een kwartier op onthoud. Dat komt door een kapotte auto, 2 rijstroken zijn hier dicht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt de Brechtseplein, 20 minuten vertraging. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar, tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Noord, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie, de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om

0: Je luistert naar PR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder, 11 kilometer file met nog 20 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister elke zaterdagnacht.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
7: Altijd

0: Een hele goede maandagavond en welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Zoals elke maandagavond heet ik u van harte welkom. En zeg ik tegen u, uit een volle borst.
1: Aloha.
0: Aloha. Ja, de stem is gelukkig weer een beetje terug ten opzichte van vorige week. Maar goed, het is weer zo'n uurtje. We moeten het weer vullen. En ja, ik ben eigenlijk wel toe aan vakantie, ouwe. En als ik zelfs dit soort dingen ga draaien, dan is het echt wel tijd. Ja, wat hebben we vandaag? We hebben de top 40. Deze week zouden we behandelen de week van 10 juli 2008. Leuke liedjes hebben we daar weer in. We hebben natuurlijk van het soort die je niet zo vaak hoort. En ja, de link. Ja, die heb ik eigenlijk al een klein beetje verklapt. Ik ben toe aan vakantie. En ja, dat zullen jullie eigenlijk wel een beetje gaan weten. Dus gelukkig ga ik lekker 2 weken naar Spanje toe.

En de link was natuurlijk wel duidelijk. Het ging allemaal over vakantie. Denk maar door met die top 40. Deze week gingen we behandelen de top 40 van 13 juli 2008. En daarin hadden we 14 zakkers, 11 stijgers, 6 nieuwe binnenkomers, 4 superstippen en 8 stippen. Nou, wie waren dan bijvoorbeeld die nieuwe binnenkomers? Eyo, van Daryl featuring Ali B, Sumia en Rio kwam nieuw binnen op 39. Op 37 kwam binnen Imitation van Malay. Nieuw op 30, When You Touch Me van The Freemasons featuring Catherine Ellis. Ela Eya van Kate Ryan kwam nieuw binnen op 29. En op 26 Be Together van Superfly Incorporated. En de allerhoogste binnenkomer met een superstip, Sweet About Me, Gabrielle Klimi op 25. Nou, dan hadden we al een superstip. Het is over van Jeroen van der Boom. Die steeg van 26 naar 16 in de tweede week. Give It To Me, Madonna, van 13 naar 8. En Shingeling van Jean-Claude Adès en Vincent Thomas van 25 naar 7 in de tweede week. En dan zijn we al vlakbij de top 5. En die bestond uit Modern World van Anouk. Die bleef stabiel op 5. Van 3 naar 5 zakte Rihanna met Tekenbouw. En dat betekende dus eentje die van 4 naar 3 steeg. En dat was All Summer Long van Kid Rock. This Is The Life, Amy McDonald. Stabiel op 2. En stabiel dus op 1. Can You Hear Me? Jazeker. Enrique Iglesias. Maar we beginnen het blok met de hoogste nieuwe binnenkomer, Gabrielle Klimi, Sweet About Me.

De hoogste nieuwe binnenkomer dus in 2008. Gabrielle Climi. Hij zou uiteindelijk nog doorstijgen naar de tweede plek. 23 weken top 40 in totaal. En dit is de hoogste stijger. Van 25 naar 7. Shingling.

0: steeg van 4 naar 3 met een superstipje. Nee, met een stip. Zou uiteindelijk nog in de tweede positie komen. 18 weken in de top 40. Ja, dat betekent in ieder geval dat we op dat moment nog een nummer 1 hadden.
1: Nummer 1.
0: En dat was voor de tweede week. En tevens laatste week. Voor Enrique Iglesias met Kenny Hear You Me.

Het zou weer ingehaald worden, van de troon gestoten worden door Madonna met Give It To Me. Maar goed, Madonna gaan we later in dit uurtje nog een keertje horen. Dus dat maak ik goed met jullie. Laten we meteen maar weer aan het rad draaien en dan kijken we waar we de volgende keer op uitkomen. Ja, en de volgende keer, dat is, dan hebben we het over 10 augustus. Och, wat klinkt dat lekker ver. Ik heb lekker 3 weekjes vakantie. Maar 10 augustus gaan we voor. Och, nou, dat is niet zo ver in de geschiedenis. 2025, dus we gaan een jaartje terug. Nou, dat scheelt. Dan hoef ik wat minder af te stoffen. Heerlijk.

Boney M met hun Holiday uit 1979 alweer. Het was een nummer 1 notering in de top 40. Ja, en dan zijn we nu alweer tijd toegekomen aan van het soort die je niet zo vaak hoort. En deze keer heb ik gekozen voor een nummer uit 2007. Waarom je het niet meer zo vaak hoort? Omdat het eigenlijk de stijl is een beetje, is niet meer zo. De muziekstijl hebben we het dan over. Dit was een korte periode heel erg populair. En waar hebben we het dan over? Over jumpstyle muziek. Maar dus ook de dans jumpstyle. En een van de grootste daarin was het duo Patrick Jumper. En Patrick Jumper bestond onder meer door met Patrick Parera en Dion Turlings. En zij deden in Nederland en in heel Europa heel veel shows met jumpstyle. En de muziek werd eigenlijk een beetje geproduceerd door Flamman en Abraxis. Die ook wel bekend zijn bijvoorbeeld als voor hunzelf. Maar ook de heren achter... ik kom er even niet meer op. Maar in ieder geval heel groot in de house scene. Later heeft Pereira nog zelf wel wat dingetjes gedaan. Was iets minder bevallen. Op een gegeven moment is hij zelfs in de heren beland. Niet in de heren. Hij is op een gegeven moment, Patrick Pereira is tegenwoordig straatdominee in Eindhoven. Maar in 2007 was hij dus heel erg groots en bekend met Patrick Jumper. En waar gaat het liedje dan over? Ja, die heet gewoon Holiday. Dus ja, van het soort die je niet zo vaak hoort. Patrick Jumper, Holiday. En ik zou zeggen, als je het nog kan, doe lekker mee.

Ja, nog even terug te komen op Vlammen en Abraxis. Het waren natuurlijk de Party Animals waar zij onder andere bekend van zijn. Maar ook onder hun eigen namen. En ook bijvoorbeeld Technowet en Fierce Ruling Diva. En ze zitten achter zoveel dingetjes. Ik denk, ja, dat moet er toch nog eventjes terugkomen.

Ja, en dan zijn we er weer met de agenda. Wat is er allemaal op muzikaal vlak te doen in de regio? Het aanbod is niet zo groot eigenlijk. Ja, het is een beetje vakantietijd natuurlijk. Dus ik heb op zich niet zoveel terug kunnen vinden. Op vrijdag is er in Gouda een goudzomeravond. Goudse zomeravonden. En dat is bij het Gouden Strand aan de Goudenrakse Dijk. En het begint om 6:30. En daar treden onder andere op lokale artiesten zoals Will Martin, Merel Dalenberg, Tom Maurice, Op Soar, Killing Void en Monique. Verder rest in Gouda heb je onder andere ook nog in Studio Gons. Daar treedt op Airfoil. Dan gaan we nog naar de zaterdag. In Poppodium Max in Alphen aan de Rijn heb je het Stekkerdoos Event. En dat zijn ook allemaal lokale bandjes die acte de présence geven. In de Theaterbakkerij daar heb je een muziekbingo. En op zondag 19 juli heb je bij de Houtmansplantsoen Doven Herzen. En dat is natuurlijk een Robben Herzen. Tribute Band. Nou, dat is er allemaal komende week te doen. De rest van de week, ja, die zou je dan eventjes zelf moeten doen. Pas in augustus ben ik er weer om het voor je op te zoeken.

Ja, en zo zit het uur Bob Poetsop er alweer bijna op. Zometeen na het journaal van 8 uur. Gast uit de streek. En u hoort mij dus niet volgende week dus. Maar pas weer op 10 augustus. Ik ga even lekker genieten van een vakantietje. En ik hoop dat jullie ook een hele goede vakantie hebben. Ik wens jullie nog een hele goede maandagavond. En tot in augustus weer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Dinsdagavond, 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond, 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond, 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
10: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Welkom bij Gast uit de Streek. Mijn gast van vandaag is Bert de Sangers. Hij is een supervrijwilliger. Al meer dan 30 jaar doet hij alle mogelijke vrijwillig werk in Oudewater. Interviewer Wilde Vries en de montage is van Arjan Tegelenbos. Veel luisterplezier.

0: Voor Gasten te Streek ben ik eens een keer bij Bert Sangers, 90 jaar. En ik weet niet hoe lang al vrijwilliger hier in Oude Water in alle mogelijke soorten en maten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met u?
1: Ja, prima.
0: Prima.
1: Het gaat, geen klachten nog.
0: Nee, 90 jaar en toch nog steeds bezig. Want ik zie u natuurlijk heel vaak, ik heb u heel veel op de tennisbaan gezien.
1: Ja.
0: Harken en scheppen en al dat mogelijke dingen onderhouden.
1: Ja, ik heb 4, 5 dingen gedaan, misschien wel meer nog.
0: Ja, want ik heb een hele waslijst, dus die moeten we bijna gaan afwerken.
1: Ja.
0: Mag ik eerst eens even vragen, waar stond uw wiegje?
1: In de Waardsterdijk, nummer 76.
0: Ja? Nou, dat is natuurlijk vlakbij Oude Water. Dus je kunt zeggen dat u een geelbuik bent.
1: Ja, ja.
0: Absoluut, absoluut. En lagere school ook hier gedaan? Ja. De lagere school?
1: Ja, alleen de lagere school, meer niet.
0: Nee, want dat was vroeger zo.
1: Ja.
0: Ja, precies. Want ik heb ook begrepen dat u ook zuivel in de melkindustrie heeft gewerkt.
1: Ja.
0: Ja?
1: Nou, ik ben van school af. Moet ik gaan verder?
0: Ja, zeker. Want ik wil het allemaal weten.
1: Ben ik naar de touwbaan gewerkt.
0: Ah.
1: Nou, en dat was in de tijd van dat Wim van der Lee trouwde.
0: Ja?
1: Zeg je dat, ja?
0: Nee, dat zegt me helemaal niks. Maar dat is natuurlijk een van de nazaten van de Van der Lees.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En, nou ja, toen was ik 14, denk 13, 14 jaar.
0: Ja.
1: En daar heb ik dus een jaar of 3 gewerkt.
0: En toen?
1: En toen ben ik, heb ik een poosje in de wegenbouw gewerkt.
0: Uh-huh.
1: In 1955 ben ik in dienst gegaan.
0: Oh!
2: Militaire dienst.
0: Ja. Militaire dienst.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En ik ben bij de luchtmacht.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: En ik moest opkomen in Nijmegen.
0: Aha.
1: En mijn vader, die heeft me nog op de trein gebracht.
0: Ja?
1: Toen.
0: Ja?
1: Ja, en toen heb ik in Nijmegen een dag of 10. En toen zijn we verhuisd naar Gilserijen.
0: Aha, want dat was de basis.
1: De opleiding, de basis, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja.
1: En daar ben ik 3 maanden geweest. En toen ben ik naar het vliegveld Twente. En ik zat bij de bij de LBK, Luchtmacht, Bewakingskorps. En dat hield in dat wij op de basis lopen, bewakingskorps, laat ik zo zeggen. Ik heb het nooit hoger gebracht als gewoon soldaat, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, want je hebt wel een mooie tijd gehad.
1: Ja, ja.
0: Ja, met je kameraden.
1: En dan ben ik uitgegaan in 1956, dus na 21 maanden.
0: Was dat toen nog zo lang?
1: Ja.
0: Ja, want ik heb altijd gedacht dat het 18 maanden was, maar dat was dus toen nog langer.
1: Ja, ja.
0: Aha. En toen?
1: En toen ben ik uit dienst gegaan.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik verkering. We gingen dansen in Zoeterwoude.
0: Aha.
1: Op de fiets.
0: Zo.
1: Met een kameraad dan. En toen heb ik dan verkering gekregen met een dochter van Menke. Dat was de melkfabriek.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Die ome van haar, die betaalde de boeren uit melk. En toen ben ik dan 1962.
0: Ja.
1: Nee, 6 jaar in de kost geweest.
0: Zo.
1: Ja, was
0: zo.
1: Daar.
0: Ja.
1: En toen hij 62 zijn we getrouwd. Toen hebben we 4 jaar, denk ik, in Wassenaar gewoond.
0: Zo, lekker chic.
1: Ja, en na 1 jaar is dan de oudste geboren.
0: Mm-hmm.
1: En heel veel sjouwwerk, nachtwerk, laat ik zo zeggen.
0: Oh, ja. Ja, want de melkfabriek, of tenminste daar werken, dat is natuurlijk continu, of niet?
1: Ja, ja, ja. Het was toen nog 70, misschien wel 80 uur.
0: Oh.
1: Ja, het was 's morgens of 's nachts. En als je zondag 's avonds moest beginnen, dan was je 's ochtends 10 uur klaar. En weer en wind.
0: In weer en wind, op
1: en
0: de fiets.
1: En dat was echt sjouwwerk.
0: Ja, ja, heftig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar ja, dan ben je jong. En dan gaat het natuurlijk allemaal nog wel.
1: Ja, nou ja, ik was net 20, goed 20 eigenlijk, dat ik daar naartoe gegaan ben.
0: Ja, ja.
1: Uit dienst vandaan.
0: Ja, ja. En hoe lang heeft u dat gedaan?
1: Bij elkaar 10 jaar. 6 jaar in de kost geweest.
0: Ja.
1: En 4 jaar gewoond.
0: Getrouwd, ja.
1: Nou, en toen zijn we dan weer naar Oude Water gegaan. En daar heb ik gesolliciteerd voor de buschauffeur.
0: Oh, oeh. Ja, ja, ja. Dat was toen nog bij de VARU.
1: Ja.

0: We waren gebleven bij de Fagum, want daar had ik gesolliciteerd. Daar was u aangenomen.
1: Ja.
0: En daar heeft u natuurlijk ook heel wat jaren gewerkt.
1: Ja, ik denk van 30 jaar zo wat.
0: 30 jaar?
1: Ja, ik was 65, 66 ben ik daar naartoe gegaan.
0: Ja.
1: En toen was ik 59, toen ben ik eruit gegaan.
0: Nou, dat kunnen niet veel mensen zeggen, hoor. Nee, 59 is een mooie leeftijd.
1: Want je had dan eerst nog een soort pre-fut.
0: Ja.
1: Want dat was minder werk, 35 uur.
0: Ja.
1: Nou, en toen zijn we naar Oudewater gekomen weer.
0: Ja.
1: En toen heb ik een half jaar, denk ik, in de wegenbouw gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Bij Gerrit de Bruin.
0: Oh ja. Ja.
1: Zeg je dat?
0: Ja, dat zegt me wel wat. De Linschoten Kade of Strandweg.
1: Ja. En toen hebben we het bij haar ingewoond, bij het thuis.
0: Okay.
1: En toen hebben we in de Waardsedijk hebben wij zelf gebouwd.
0: Aha.
1: Met mijn broer dan.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is hartstikke mooi.
1: En we woonden langs de IJssel dus ook.
0: Super.
1: Ja.
0: Mooi plekje.
1: Ja.
0: Ja.
1: En,
0: ja.
1: Nu zitten we hier 27 jaar, denk ik.
0: Hier op het moment waar we nu zijn.
2: Ja.
1: Maar in de Waardsedijk hebben we toen de grond gekocht. En die kostte 6 gulden de vierkante meter.
0: Astronomisch laag. Ja, ongelooflijk.
1: Ja, en er was een wethouder, Van Jaarsveld. Dat zeg je misschien. Nou ja, het was een soort uitverkoop omdat we inwonenden waren.
0: Oh.
1: Ja, met mijn broer hebben we dat samen gebouwd.
0: Ja, jullie kregen voorrang omdat je Oudewatenaar was.
1: Je voorrang,
0: ja.
1: Ik weet niet of er iemand weet te wonen daar. Hebben.
0: Nou, ik ken het wel een beetje, maar niet zo goed.
1: Nou, vooraan was het lange rijtje staan van huizen.
0: Oeh, ja, nou weet ik het, ja.
1: In mijn ouderlijk huis is hier vandaan de laan van 1954.
0: Ja.
1: Maar dan de Waard in dat dijkhuisje.
0: Oh, joh.
1: Daar hebben wij gewoond. Met z'n
0: allen.
1: Met 12 of... Nou ja, toen ik daar de jongste geboren is... Ja, toen was de oudste er al uit. Die was een boerenknecht van 13 jaar.
0: Ja.
1: Wijze, ja.
0: Ja, zo ging dat. Onvoorstelbaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, je had natuurlijk ook helemaal niks thuis.
0: Mm-hmm. Nee,
1: geen water, geen licht. Nee, dat was toen niks.
0: Nee. Kaarslicht en water uit de sloot.
1: Hout stoken.
0: Ja.
1: En je was altijd weg.
0: Ja, ook dat.
1: Of weg, maar...
0: Je was in ieder geval, als je oud genoeg was, aan het werk.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En toen zijn we dan 27 jaar hier naartoe gegaan.
0: Ja. Dus ja, op zich fantastisch.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, want op dat moment dat jullie in Oudewater terugkwamen... hadden jullie al een aantal kinderen. Naar die begrijp. Hoeveel kinderen waren er? 4?
1: 2 kinderen hadden.
0: 2?
1: Ja.
0: Oké.
1: 1 is geboren in 62. Nee, 63. En de andere in 68.
0: Aha.
1: Ja.
0: Fantastisch. Jonge meisje of beide? Nee.
1: Dus die zijn nu 263, René, hè? Ja.
0: Ja.
2: En Erik is 57.
0: Ja. Oké, 2 jongens.
2: 2 jongens.
0: 2 jongens, fantastisch.
2: Dus helemaal geen meiden. Ja, die moet komen aan.
1: En 4 kleinkinderen, ja.
0: Ja.
1: 4 kleinkinderen.
0: 4 kleinkinderen.
1: En 1 achter. En nou komt er dan 1 bij.
0: Ja, dat is fantastisch. Ik zag er net een foto bij u van 4 generaties.
1: Ja.
0: Ah, dat is wel fantastisch, want dat kan niet iedereen vertellen, hoor.
1: Nee.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Want ja, toen u in Wassenaar woonde, is daar eentje geboren of niet?
1: Ja, daar is de 63 in september. Wij zijn getrouwd 30 augustus 62.
0: Ja.
1: En hij is 2 september in 63 geboren.
0: Kun je nagaan, in Wassenaar.
1: Ja.
0: Kijk, dan kan hij zeggen op zijn geboortecertificaat van... ik kom uit een hele dure stad.
2: Ja, dure.
1: En toen was hij het jaar of 3, denk ik, dat we hierheen gekomen zijn.
0: Oh, dus dat heeft geen, dat heeft geen herinnering meer. Maar dan gaan we eens even door naar uw vrijwilligerswerk. Want ik heb begrepen dat u een heleboel heeft gedaan.
1: Ja.
0: Dus ik had het al heel even in het eerste stukje over de tennisbaan. Maar er is natuurlijk veel meer bijgekomen.
1: Ja.
0: Noem maar eens wat op.
1: We zijn op de tennisbaan begonnen... Hier bij de parkeerplaats?
0: Ja.
1: Ja, namen hoef ik niet te noemen, denk ik. Jaap van der Laan.
0: Oh ja.
1: Nou ja, Mulder, de badmeester.
0: Ja.
1: Nou ja, zeg maar, in de jaren 5, 6 geleden ben ik dan mee opgehouden dan.
0: Ja, ja. Maar ja, goed, als je dan 84 bent, mag het ook wel eens onderhand.
1: Nou, en in die tijd dat ik op de bus zat, ben ik dus een grafdeller geworden.
0: Oh.
1: Want ik werkte bij werk bij Gert Brandt, de hovenier.
0: Oh ja.
1: En toen vroeg een keer of ik het zin had om dat te doen. Te graven. Ik dacht, ja, ik moet even denken hoor. Maar ik heb al gauw ja gezegd, want het kwam er goed uit. Want ik had veel gebroken diensten. Dus ik had dagen vrij, graven, dichtgooien. Dus het was wel alles passende meten. En moeders, die hebben nog verschillende keren ook s'avonds of s'avonds wat dichtgemaakt.
0: Ja.
1: Want de meeste begrafenissen was smiddags. Want dat was aan de protestante kant.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik ook 19 jaar gedaan.
0: Nou, dat is best lang.
1: Ja.
0: Best lang.
1: Ja, nou ja.
0: Ja, maar je moet het ook... Het is niet alleen een graf delven. Je moet het ook dichten. Je moet ook een beetje bijhouden. Ja. Deed u dat ook?
1: Nou, in tennis heb ik dan ook een jaar of 6, 10 jaar gedaan misschien. Ja. Hier op die tennisbaan Leo Pees.
0: Ja, Leo Pees, ja.
1: Nou, daar heb ik ook dan mee getennis altijd. Sweetboeren, noem maar wat op.
0: Ja, maar dat zijn ook allemaal bijna leeftijdsgenoten.
1: Nou, de meeste zijn toch wel... Iedere keer valt er wel een tussenuit.
0: Ja, maar goed, als je deze leeftijd bereikt...
1: Ja.
0: Eigenlijk mag je heel blij zijn, want in goede gezondheid 90...
1: Ja.
0: Is best wel een prestatie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, en toen het Graaf Delft mee opgehouden ben...
0: Ja.
1: Toen ben ik een beetje vrijwilligerswerk gaan doen.
0: Ja.
1: Tafels die dekken, eten rondbrengen.
0: Ja, ja.
1: In de pastorietuin een groepje schoonmaken. Collecte gedaan nog hier. Want hier in de hele Waardse Dijk deed ik dan. En dat was nog... Met al papier.
0: Oh ja?
1: Ja, en dan moest hij opschrijven wat ze gaven.
0: Oh ja?
1: Als hij dan bij iemand kwam en die ging... Ja, iedereen kon mij natuurlijk in de Waardse Dijk.
0: Ja.
1: Want we gingen hier van voren van, helemaal naar achteren. Want ik sloeg nooit niemand over. Want dan heb je heel wat mensen hoor.
0: Nou.
1: En dan keken ze op de lijst wat de mensen gaven.
0: Oh, mooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, en dat heb ik dan gedaan. En op een gegeven moment ging het met een bus. En ik kan me nog herinneren dat ik in de Linschoten eens voor iemand gedaan heb.
0: Ja.
1: En toen kregen we kleine busjes. En daar is ze mee opgehouden. Want dat vonden ze niks. De kleine, grote bussen, nog kleintjes.
0: Ja.
1: Eén en mevrouw. Dat heb ik verschillende jaren gedaan. Dat was ook voor gehandicapten.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, kijk, elke cent die je binnenkrijgt op die manier voor een goed doel... is natuurlijk mooi meegenomen.
1: Ja.
0: Maar even terugkomende op die lijst wat mensen gaven... is natuurlijk wel een hele goeie. Want als je dan naar iemand gaat en die geeft 25 gulden...
1: Dat was natuurlijk het beste.
0: Ja.
1: Want dan gaven ze meer als dat je... bij mij gaven ze in de bus, omdat ze je konden... gaven ze meer als gewoon een vreemde.
0: Tuurlijk.
1: Als jij bij hier aan de deur komt... Nou ja, je kent me niet, dan geef je een gulden.
0: Ja.
1: Nou, je bent bekend, dan geef je twee gulden.
0: Bewijzen. Ja, precies, precies.
1: Ja, nee, het was een
0: goede gunfactor. Ja, ja, absoluut. Ja.
1: En we kwamen dan wel eens achter in de Waardse Dijk. Dat ze vroegen, ben je nou van de kleine vrouw of van de grote vrouw? Dat ging dan over de familie Muis.
0: Ja, ja. Oh.
1: Dirk Muis, Arie Muis, nou ja. En dan vroegen ze aan haar, is dat... En dan was ik wel eens aan het hardlopen, want ik heb ook nog hard gelopen.
0: Oh ja?
1: Is het de kleine vrouw of de lange vrouw?
0: Oh.
1: Nou ja.
0: Schrik.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik liep nog wel eens, 5, 6 kilometer liep ik dan hard naar Papenkop. Dat heb ik ook nog gedaan.
0: Ja? En, met andere woorden, heel actief.
1: Nog, toen ik gevoetbald heb nog.
0: Ja.
1: In het 15e van de oude Unio. Nou, we moeten kijken.
0: Fantastisch.
1: En toen ben ik een beetje in het vrijwilligerswerk gedaan. In de Vulvroost.
0: Ja.
1: Eten rondbrengen, rolstoel rijden. Ik had wel eens 3 dingen op een weekend. De beestjes voeren. Eten rondbrengen. Noem maar op.
0: Fantastisch.
1: En dan nog steeds rolstoel rijden.
0: Ja. Ja, want volgens mij heb ik u een keer gezien.
1: Ja.
0: Want dat is toch ook meestal op maandagmiddag, toch?
1: Dat doe ik het om de 14 dagen op dinsdag.
0: Ja.
1: Ik noem het tot, is het van 4:30 tot
2: 6.
0: Ja, dat is ook een mooie tijd. Lever je de mensen weer netjes af?
1: Ja, ik denk het wel. Van,
0: ja.
1: God, hoe lang doe ik het nou alweer? En de meeste mensen ken je alweer al wel. Het worden tegenwoordig al een hoop vreemden, hoor.
0: Ja.
1: Want ik weet niet, kun je mevrouw verdrieten per ongeluk?
0: Nee, toevallig niet.
1: Nou ja, dan loop ik dan ook wel eens naar binnen. Die ken ik dan weer van het bolwerk.
0: Oh ja.
1: Ja, ja, nou, ja.
0: Ja, maar ja, als je zo lang al in Oudewater woont.
1: Ja.
0: En eigenlijk Oudewatenaar bent. Ja, ja. Dan leeft dat gewoon met je mee.
1: Ja.
0: He, dat krijg je gewoon mee. Op school, van school, van de ja. kinderen, van alles.
1: Nou, en bij Oudewater, Unio dan.
0: Mm-hmm.
1: Loop ik al, 30, 40 jaar.
2: Ja,
1: je loopt er al 40 jaar. Ook kantinedienst, kleedkamer schoonmaken. En nu nog steeds het hoofdveld, tegelpad schoonhouden.
0: Echt?
1: Ja. Want dan zeg je, hoe kom je erbij? Oudewater, die zat ingedeeld bij Donk.
0: Mm-hmm.
1: De voetbalclub Gouda.
0: Ja.
1: En daar zijn ze pas geweest. En daar stond het vuil. Dat stond zo hoog. Nou, dat heb ik wel wakker gehoord. Dat zag er niet uit.
0: Oh, wat jammer.
1: Ja, en nou ja, kom ik geen vuiltje tegen, zo erg is het niet. Ik loop er ook iedere week even langs.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, dat was eigenlijk het meeste wel.
0: Ja.
2: Nou ja, ja. Ja, de fusie. De fusie Oudewater Unio.
0: Ja.
2: Dat heeft best wat gedaan, hoor.
0: In welk opzicht?
2: Ik geloof.
0: Ja, denkt u dat het nog zoveel speelt? Wel. Ik had het gevoel dat in Oudewater dan wel een beetje afgezwakt was.
2: Het is beter als dat geweest is, hoor. Want het is nu natuurlijk gebeurd met januari, is de fusie. Maar hij werkt net zo makkelijk hier aan de overkant bij Oudewater, bij FC Oudewater, als bij Unio vroeger.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, we zijn natuurlijk, wat dat betreft, is Oudewater wel veranderd. Het was natuurlijk vroeger veel strakker. He, want als je dan katholiek was en je ging naar een andere bakker, dan was het wel eens lastig. Maar dat is, kijk, we zijn nu natuurlijk, het is echt al een heel stuk bijgetrokken. En het is nu FC Oudewater, dus het is nu één grote voetbalvereniging.
2: Ja.
0: Dus het is niet veranderd.
1: Ja,
0: verder.
1: Het wordt nu, na jaren, wordt het beter.
0: Ja.
1: Want dat van mijn leeftijd, laat ik het dan zo zeggen,
0: ja.
1: Dan vallen de meesten weg ook.
0: Ja.
1: Dus het is nou een andere generatie.
0: Dat is het. Dat is het ook.
1: Want als nou de jongens het veld oplopen, het eerste, dan ken je er wel een paar van. Maar verder is eigenlijk niet.
0: Nee, nee.
1: Dat is niet anders. Je al twee generaties verder.
0: Dat is het.
1: Ja.
0: Dat is het. Als u al een foto heeft van vier generaties kinderen,
1: ja,
0: ja, dan kun je daar iets bij voorstellen.
1: En dat kon je op de bus ook al merken.
0: Ja.
1: Want toen ik op de bus ging, gingen de ouders mee, zeg maar, van haar, van 40, 50 jaar. En dan kreeg je die groep. Een jongere groep. En op het laatst waren dat nou ja, allemaal jong spul. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar gaat dat.
1: En toen waren ook de fooi over. Laat ik het zo zeggen.
0: Oh, ja.
1: Dat was nog een goede business.

0: Meneer Zangers, als ik u zo beschrijf, dan bent u een hele bezige bij.
1: Ja, ik kan niet stilzitten, loopt af.
0: Nee, en u bent ook ontzettend graag buiten.
1: Want ja, ja, ja.
0: Ja.
1: U bent hier de tuin ook. Ja, ze zeggen wel eens, ik geen vuiltje vinden.
0: Nee.
1: Laat ik het zo zeggen.
0: Nee, nee, ik kan er ook niet eens zien. En ik kan alleen maar zeggen van,
1: de hortensia's. Ben je alweer aan het schoffelen?
0: Ja.
1: Ja, je komt ook geen vuiltje tegen. En nou begint dat weer te groeien tussen de tegels.
0: Ja.
1: Nou ja, dat heeft een hoop werk aan.
0: Ja, dat is krabben.
1: En het mag eigenlijk niet, maar ik spuit wel met azijn hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou ja, dat is nog niet zo slecht
1: dat,
0: voor
1: dat is nog om te doen.
0: Dat wou ik zeggen. Ja. Als er iets milieuvriendelijker is, dan is het azijn wel. Ja. U gaat niet met gif aan de gang.
1: Maar ik heb dat, dat doe ik verschillende keer. Ik denk dat er komt wat uit. Dan ben ik al bezig.
0: Het zal er moet schoon zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, mooi schoon en strak.
1: En dat is voor ook zo. Ja, dat valt op.
0: Ja.
1: Ik ben weer aan het schoffelen. Ja, als de jongens komen dan, goh, heb je geschoffeld?
0: Ja, ja, ja. En hoe doen uw kinderen dat? Hebben zij ook mooie tuinen? Wonen ze in Oudewater?
1: Nou, één woont er in Montfort dan.
0: Oké, dat is fietsafstand.
1: Ja, en die hebt dan, moet ik daar verder gaan?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, die hebt dan twee kinderen.
0: Aha.
1: Die oudste dan, is de oudste van mij, is dat bij... die oudste die is dan 62.
0: Ja.
1: En die heeft dan twee kinderen,
0: aha,
1: waarvan, ja, daarom, nou, daar komen ze nog wel op. Nou, dat was, maar tuin, nou ja, wel, ja.
0: Maar onderhoudt hij het wel een klein beetje?
1: Ja.
0: Doet hij het een beetje net als zijn vader, netjes, keurig?
1: Ja, de jeugd is toch iets makkelijker geworden hoor.
0: Ja, dat zeker.
1: In het algemeen, laat ik het dan zo zeggen.
0: Nou, daar heeft u groot gelijk in, maar goed... Hij moet er wel wat van zijn vader en moeder hebben, dat hij dat leuk bijhoudt en zo.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: U heeft de stadspenning gekregen voor alle verdienstelijkheden, zullen we maar zeggen.
1: Dat was een verrassing.
0: Ja.
1: Want mijn oudste zoon belde hierheen dat ik moest in de Willevroost zijn, juni of juli. En ik moest mijn goede pak aan doen, want we moesten foto's maken voor het boek van de Willevroost.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou ja... Ik had een goede pak. Ik heb een hekel aan een pak, hoor. Of zo. Nou, en toen kwamen we daar. Toen was ik bij mijn vrouw.

0: Nou, dat was gewoon een hele verrassing.
1: Nou, ik kan me voorstellen. Ja, ja. Maar wie had het in kaart gebracht?
0: Ja, ja.
1: Wie had het georganiseerd?
0: Nou, ja, Linda heet ze, van de Wille van Roos.
1: Oh, Linda Mol.
0: Nou, Linda en die andere, Jacobs. Die had er ook wel wat mee te maken.
1: Ja.
0: Dus het heb helemaal afgespeeld in de Wille van Roos.
1: Fantastisch.
0: Want ze wilden het eigenlijk doen met toen wij 60 jaar... Bij de broek waren, ja, met 60 jaar.
1: Ja, 60 jaar huwelijk. Ja.
0: Maar toen waren ze op vakantie.
1: Oh.
0: Oh nee, toen... Nee, ik 90 werd.
1: Oh ja.
0: Toen ik 90 werd, toen waren ze bij de broek gedaan. Toen was de burgemeester op vakantie.
1: Oh.
0: En zo zijn ze dan zo in de Wildervroos terechtgekomen.
1: Dat is fantastisch.
0: Nou, dat is... En er was een meisje die heeft foto's gemaakt. Ze scheen achteraf geen eens een fotograaf te wezen. Maar in ieder geval, toen is dat allemaal... gebeurd.
1: Fantastisch. Ja. Nou ja, je mag ook wel eens een keer in het zonnetje gezet worden voor alle dingen die je doet.
0: Dat was echt een verrassing.
1: Ja, ja, kan me voorstellen.
0: Ja,
1: ja, en dan is het in één keer is het rustig weer, want als je dan zoiets krijgt, dat duurt weken, want iedereen zegt van gefeliciteerd, je hebt een stadspenning gekregen.
0: Ja.
1: Ja, dat is leuk, hè?
0: Ja, nou ja.
2: Hé, hey, je stond in de rij. Ik stond wel, je staat in de krant. Kijk, zij staat in de krant. Ja.
1: En toen was er een leuke foto gemaakt. Alles voor elkaar. Ah, ik vind het gewoon geweldig. Als je, hè, ik bedoel, als je zo in het zonnetje gezet wordt, is dat fantastisch. Ja, ja. Dat mag wel eens een keer gewaardeerd worden. Wat alle mensen doen, vindt u niet?
0: Ja, met de burgemeester. Of kon de goed vinden. Ja, gewoon. Want toen wij 60 jaar getrouwd zijn, is die ook geweest.
1: Ja.
0: Maar hij is later nog een keer thuis geweest. Hij zegt, want er komt van praten komt niks.
1: Nee, dat is het hem. Dat is het hem vaak, hè?
0: En nou, nou gaat hij weg. Nou komt hij regelmatig, komt hij nog wel eens voorbij lopen.
1: Ja.
0: En dan spreek je wel een tel, laat ik zo zeggen.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja, wat dat betreft, de burgemeester, Danny de Vries, is heel erg toegankelijk voor mensen. Ja. Hij maakt met iedereen een praatje.
2: Altijd.
1: En altijd een gewillig oor.
0: Ja.
1: Ja, en hij kent zijn mensen, hoor.
0: Ja.
1: Absoluut. Ja.
2: Heel goed. Ja, ik ben met burgemeester Arke grootgebracht. En met burgemeester, god, in de oorlog. In de oorlog. Mm-hmm. In de oorlog ben ik groot geworden hier.
1: Dat moet een hele tijd geweest zijn.
0: Ja.
1: Want ik weet niet hoe het hier in Oudewater is geweest. Maar, want ik kom hier oorspronkelijk ook niet vandaan. Nee. Maar Oudewater heeft natuurlijk ook best wel wat meegemaakt. Denk maar eens aan die Barbara Mary die hier in het veld neergestort is.
0: Ja, bij Ijf, hè? In het landgoed bij Ijf is dat het vliegtuig neergestort,
1: hoor. Ja,
0: ja.
1: Ja. Dus kun je nagaan wat er eigenlijk...
0: En mijn ome, toen was ik... dat was mijn peetome, laat ik zo zeggen.
1: Ja.
0: En die is toen was doodgeschoten op de Damweg.
1: Oh.
0: Want hij was melkrijder met een paardenwagen.
1: Mm-hmm.
0: En toen bleek dat hij 39 was hij doodgeschoten. Hoe dat precies gegaan, weet ik niet. Ik kan me nog herinneren, mijn moeder zat buiten, boven de waterput, zeg maar.
1: Ja.
0: Mooi weer. En toen kwamen ze vertellen dat haar broer overleden was. En dat was mijn peetome.
1: Nou ja, kun je nagaan.
0: Ja.
1: Dat is toch niet te bevatten dan, hè?
0: Ja. En hij staat ook op de naam bij het kerkhof op het monument.
1: Op het monument, op die lijsten.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat we een beetje aan het einde van de tijd zijn. Ik vond het een hartstikke mooi gesprek. Ik dank u hiervoor, meneer Zangers. En mevrouw Zangers, uiteraard.
2: Ja,
1: en we komen elkaar vast alweer eens een keer tegen in de stad. En ik wens u het allerbeste. En dan heb ik wel mijn bril op, want dan herkent u mij tenminste.
0: Maar dat kon je niet eigenlijk, hoor.
1: Nee, maar nu wel.
0: Nou ja, misschien dat ik het tegenkom.
1: Dat je zegt
0: van... Toen had ik zei toevallig vrede week tegen de Vries. Want is het wel meestal, hij komt en dan komen we koffie drinken. En dan dit uit de tijd. Ik zei, nou, sowieso. Ja, die ken ik wel. Misschien ook nog wat iets van de oud-houdkundige van de gemeente, van de burgemeester of zo.
1: Nee, ik ben gids op de Geelbuik. Ja. Ik ben gids op de Geelbuik. En een vriendin van mij is Nettie Stoppelenburg. En zij is historicus. En met haar doe ik wel een aantal dingen. Dan bezoeken wij steden en zo, doen we vaak. En dat is gewoon hartstikke handig.
0: Maar hij vertelde dan dat je in de Marktstraat de appartementen woonde.
1: Ja. Klopt, klopt.
2: En Stoppelenburg, die wonen toch boven Slagenblom vroeger?
1: Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar dat is ook niet belangrijk. Jullie waren vandaag belangrijk.
0: Nee.
1: En ik vond het hartstikke fijn jullie te ontmoeten in jullie eigen bedoeling.
2: Ja, het was een rommel.
1: Jullie woonden helemaal niet.
0: Nou.
2: Nou,

when you walk through a storm. Hold your head up high and don't

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees.
9: Truus hier, hoe gaat het?
8: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
12: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
11: Vragen over groei.
13: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
11: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
10: Oh.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.